een rentier. Ik heb je tijd naar het frühstukte. Zo gegen tijd doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal.